0: De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Het elektriciteitsnet in Brabant gaat op slot. Vanaf woensdag de 1 juli komen alle nieuwe aanvragen voor kleinverbruikers in heel Brabant, dus ook in Laarbeek, op een wachtlijst. Denk aan nieuwbouwprojecten of meterkastuitbreidingen. Dat meldt netbeheerder Enexis. Eerder moesten zware aansluitingen voor bedrijven al wachten. Woordvoerder Maartje Vermeer van Enexis stelt dat een wachtperiode voor iedereen aanbreekt. De netcongestiekaart van Brabant kleurt vrijwel volledig rood. Organisaties of instanties die maatschappelijk gezien van cruciaal belang zijn, krijgen voortaan voorrang. Zondag 28 juni gaat een wandeltocht van Runners Club Lieshout niet door. Kenmerkend voor deze tocht was de afwisselende route door de uitgestrekte natuur rond Laarbeek. Denk aan bossen, onverharde paden en rustige wegen. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes, waardoor een groot deel van de route nagenoeg autovrij is. Dit maakte de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht was ook prima geschikt als training voor de Kennedy-mars in Someren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
3: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Laarbeek zijn recentelijk meerdere meldingen geweest van nepagenten die actief zijn in de regio. De politie waarschuwt inwoners, met name ouderen, voor deze vorm van oplichting, waarbij criminelen zich voordoen als agenten om waardevolle spullen, zoals sieraden en bankpassen, buit te maken. De politie benadrukt dat een echte agent nooit vraagt om een pincode, geld, sieraden of kluisinhoud veilig te stellen of mee te geven. Bij een verdachte of spoedeisende situatie bel 112. Voor andere meldingen kan men contact opnemen met de politie via 0900 8844. Blijf alert en waarschuw je omgeving. Het elektriciteitsnet in Brabant gaat op slot. Vanaf woensdag de 1 juli komen alle nieuwe aanvragen voor kleinverbruikers in heel Brabant, dus ook in Laarbeek, op een wachtlijst. Denk aan nieuwbouwprojecten of meterkastuitbreidingen. Dat meldt netbeheerder Enexis. Eerder moesten zware aansluitingen voor bedrijven al wachten. Woordvoerder Maartje Vermeer van Enexis stelt dat een wachtperiode voor iedereen aanbreekt. De netcongestiekaart van Brabant kleurt vrijwel volledig rood. Organisaties of instanties die maatschappelijk gezien van cruciaal belang zijn, krijgen voortaan voorrang. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. De hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht in de ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Afgelopen middag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Ook zorgden hoge temperaturen voor allerlei seinstoringen waar reizigers weinig tot geen last van hadden. De nieuwe stikstofplannen van het kabinet zorgen voor felle reacties in de landbouwsector. Boerenorganisatie Agractie roept boeren op om de omgekeerde vlag weer uit te hangen en BBB zal die protesten steunen. Land- en tuinbouworganisatie LTO noemt delen van het pakket onbegrijpelijk en te ingrijpend voor boeren. Natuurorganisaties reageren juist positief en spreken van een belangrijke stap vooruit. Ook de duurzame boeren van Caring Farmers zien duidelijkheid en toekomstperspectief. En de Amerikaanse president Trump dreigt Europese landen met importheffingen van 100%. Dat gebeurt als ze een belasting invoeren op digitale diensten van Amerikaanse techbedrijven. Trump zegt dat die heffingen gaan gelden voor alle goederen die vanuit het betreffende land naar de Verenigde Staten worden geëxporteerd. Hij heeft al langer kritiek op de Europese plannen voor een belasting op grote Amerikaanse technologiebedrijven als Google, Apple en Facebook moederbedrijf Meta. Het weer, vooral in het zuidoosten, kans op een flinke onweersbui, mogelijk met hagel en harde windstoten. Het koelt niet verder af dan tot 20 à 25 graden bij weinig wind. Overdag krijgen we opnieuw een hete dag met 33 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Beek en Donk staat op het punt een flinke uitbreiding van zijn elektriciteitsnet te ondergaan. Binnenkort worden er 28 nieuwe elektriciteitshuisjes geplaatst, elk met de capaciteit om zo'n 100 huizen van stroom te voorzien. Dit initiatief zorgt ervoor dat de lampen in huis ook in de toekomst betrouwbaar blijven branden. Om deze nieuwe aansluitingen te realiseren, zullen er sleuven worden gegraven en nieuwe kabels gelegd. Dit betekent dat bewoners de komende tijd rekening moeten houden met tijdelijke afsluitingen en omleidingen in de buurt. De nood is hoog omdat de druk op het stroomnet te groot wordt. Zondag 28 juni gaat een wandeltocht van Runners Club Lieshout niet door. Kenmerkend voor deze tocht was de afwisselende route door de uitgestrekte natuur rond Laarbeek. Denk aan bossen, onverharde paden en rustige wegen. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes, waardoor een groot deel van de route nagenoeg autovrij is. Dit maakte de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht was ook prima geschikt als training voor de Kennedy Mars in Someren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
5: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Leden van het jeugd-IVN Laarbeek kregen in april met Kieknauw-fotografen een workshop van kijken naar zien. Daarna trokken de kinderen de natuurtuin in om foto's te maken. Deze foto's werden op 7 juni tijdens het kikkerconcert van IVN Laarbeek tentoongesteld. Een Kieknauw-jury beoordeelde ze, waarna de top 3 ingelijst als prijs werd uitgereikt. Winnaar Sepp fotografeerde een kikker op zijn hand. Een stoere, pure zwart-wit foto met goede details en compositie. Flip werd tweede met een foto van een afgezaagde boom, waarbij zijn oog voor structuur en detail opviel. Derde was Pepijn met een overzichtsfoto van een sloot. Esther de Roe uit Gemert kampt met een spierziekte en bindweefselaandoening. Sporten is voor haar letterlijk medicijn, anders voelt ze zich beroerd. Artsen voorspelden een rolstoel, maar Esther bewijst het tegendeel. Ze is topsporter en behaalde Europese en wereldtitels in 3 sporten. Crossfit, high rocks en gewichtheffen. Recent pakte ze wereld- en EK-titels. Volgende maand aast ze op goud bij het WK Crossfit. En in september opnieuw een wereldtitel gewichtheffen. Haar ziekte, inclusief recente trombose, drijft haar tot deze prestaties. Haar boodschap aan anderen met beperkingen: als ik het kan, kan jij het ook. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Alle rijexamens van het CBR in Noord-Brabant gaan vandaag niet door vanwege de hitte. Ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond met temperaturen die kunnen oplopen tot 38 graden. Gisteren werden er ook al geen rijexamens afgenomen in provincies waar code rood geldt. In de andere provincies bepalen examinatoren per locatie of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met China en Rusland. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en droneopslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuren had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming risicovol is. En de hitte heeft gezorgd voor schade aan de wegen waarbij asfalt omhoog kwam. Rijkswaterstaat verwacht deze ochtend veel hinder vanwege de reparatie van een deel van de A15 bij Gorkum met omhoog gekomen asfalt. In de A59 bij Raamsdonksveer zijn scheuren in het wegdek gekomen. Gistermiddag kon de NS minder treinen repareren dan er stuk gingen. Vaak was er sprake van kapotte airco's. Het weer, het is al snel zonnig en warm en vanmiddag wordt het opnieuw heet met 33 tot 38 graden. Alleen aan de kust is het zo'n 28 graden. Er kan her en der een bui vallen bij een matige oostelijke wind. Vanavond is er kans op flinke onweersbuien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Beek en Donk staat op het punt een flinke uitbreiding van zijn elektriciteitsnet te ondergaan. Binnenkort worden er 28 nieuwe elektriciteitshuisjes geplaatst, elk met de capaciteit om zo'n 100 huizen van stroom te voorzien. Dit initiatief zorgt ervoor dat de lampen in huis ook in de toekomst betrouwbaar blijven branden. Om deze nieuwe aansluitingen te realiseren, zullen er sleuven worden gegraven en nieuwe kabels gelegd. Dit betekent dat bewoners de komende tijd rekening moeten houden met tijdelijke afsluitingen en omleidingen in de buurt. De nood is hoog, omdat de druk op het stroomnet te groot wordt. Zondag 28 juni gaat een wandeltocht van Runners Club Lieshout niet door. Kenmerkend voor deze tocht was de afwisselende route door de uitgestrekte natuur rond Laarbeek. Denk aan bossen, onverharde paden en rustige wegen. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes, waardoor een groot deel van de route nagenoeg autovrij is. Dit maakte de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht was ook prima geschikt als training voor de Kennedy-mars in Someren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Zero's. Without you, there ain't no place
4: for me to hide. Without you. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. Het West-Afrikaanse Burkina Faso verbreekt per direct alle diplomatieke banden met Frankrijk. De militaire junta beschuldigt de voormalige kolonisator van inmenging en steun aan gewapende groepen. Maar Frankrijk noemt die beschuldigingen ongegrond en spreekt van een vijandige stap. Sinds de staatsgreep van 2022 zoekt Burkina Faso juist steeds meer samenwerking met Rusland en China. Het Frans is nog wel de officiële taal. De Verenigde Staten hebben luchtaanvallen uitgevoerd op doelen in Iran. Volgens het Amerikaanse leger gaat het om een reactie op een aanval van Iran op een vrachtschip. Bij de aanvallen zijn onder meer raket- en drone-opslagplaatsen en radarposten geraakt. Volgens de Amerikaanse president Trump was het Iran die het staakt het vuur had geschonden. De spanningen lopen nu verder op, vooral rond de straat van Hormuz. Iran zegt dat scheepvaart in het gebied zonder toestemming erg risicovol is. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn vrijdagavond rond 6:30 gealarmeerd voor een ongeval aan de Lange Dreven in Lieshout. Ter plaatse bleek dat jongeren een soort glijbaan hadden gemaakt die in het kanaal uitkwam. Een man ging daarvan af en raakte gewond aan zijn been. De brandweer heeft de man met een vacuümmatras naar boven getild. Hij is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend waardoor de man het letsel aan zijn been opliep. De politie heeft de overige mannen verzocht weg te gaan en het gevaar van de constructie duidelijk uitgelegd. Zondag 28 juni gaat een wandeltocht van Runners Club Lieshout niet door. Kenmerkend voor deze tocht was de afwisselende route door de uitgestrekte natuur rond Laarbeek. Denk aan bossen, onverharde paden en rustige wegen. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes, waardoor een groot deel van de route nagenoeg autovrij is. Dit maakte de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht was ook prima geschikt als training voor de Kennedy-mars in Someren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. De politie zoekt getuigen van een bedreiging in Gemert. Op donderdag 25 juni 2026, omstreeks 11:15 ochtends, vond een incident plaats op het Ridderplein, ter hoogte van Gij en Ik. Omstanders waren daarbij aanwezig en zagen of hoorden de gebeurtenis. Heb jij iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie. Bel 0900 8844 of vul het contactformulier in op politie.nl. Alle informatie is van groot belang voor het onderzoek naar deze zaak. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Deze week op Omroep Peelrand TV.
3: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitstaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur is toch al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen, tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De politie zoekt getuigen van een bedreiging in Gemert. Op donderdag 25 juni 2026, omstreeks 11:15 ochtends, vond een incident plaats op het Ridderplein, ter hoogte van Gij en Ik. Omstanders waren daarbij aanwezig en zagen of hoorden de gebeurtenis. Heb jij iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie. Bel 0900 8844 of vul het contactformulier in op politie.nl. Alle informatie is van groot belang voor het onderzoek naar deze zaak. In Laarbeek zijn recentelijk meerdere meldingen geweest van nepagenten die actief zijn in de regio. De politie waarschuwt inwoners, met name ouderen, voor deze vorm van oplichting, waarbij criminelen zich voordoen als agenten om waardevolle spullen, zoals sieraden en bankpassen, buiten te maken. De politie benadrukt dat een echte agent nooit vraagt om een pincode, geld, sieraden of kluisinhoud veilig te stellen of mee te geven. Bij een verdachte of spoedeisende situatie, bel 112. Voor andere meldingen kan men contact opnemen met de politie via 0900 8844. Blijf alert en waarschuw je omgeving. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Dit zijn de beste hits, jaren 70. Zero's.

0: anderen stoppen. Gaan wij verder. OSR 920.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Weekendstart.
2: Tony Bouw.

muziek van heel wat jaren terug alweer. De Pointer Sisters. I'm so excited. Draaien we aan het begin van een nieuwe aflevering van de weekendstart hier op OZR 920. Zaterdagmorgen 27 juni alweer. Het begin van een hete zaterdagmorgen. Daarom ook veel zomerse muziek op OZR 920. Zoals deze van Juan Pardo. No me hables.

Twee zomerse platen achter elkaar op deze zaterdagmorgen. ABBA, Summer Night City en Juan Pardo, Norway Hables. Ook nieuwe muziek, Gerard Joling, rood, wit, blauw. Dat heeft iets met het WK-voetbal te maken.

Heel veel terug in tijd hier op OZR 920. De Stones kwamen voorbij. Under My Thumb en Barbara Dixon hadden we ook nog met January, February. Nickelback nu. How You Remind Me. Never made

Een klein hitje van enkele jaren terug alweer. Chris Krep, Loves Me Not, was destijds de opvolger van Liar Liar. En daarna niks meer van deze meneer vernomen. Dat is de OSR 920 met de Dire Straits. Calling Elvis.

Ja, lekker dansbare muziek op deze zaterdagmorgen. Maar blijf een beetje rustig, want het wordt vandaag heet Earth, Wind and Fire and Love Goes On. Over rustige muziek gesproken. Hier is Carole King, You've Got a Friend.

De singer-songwriter John Mayer kwam voorbij Perfectly Lonely en daarvoor ging terug naar de jaren 70. New Seekers, Back, Steal or Borrow. Het einde van deel 1 van de weekendstart

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Victor Hark met het radionieuws op OSR 920. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 4:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur sloeg al snel over naar 4 andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Ook worden reparatiewerkzaamheden verricht na hitteschade op de A59 bij Raamsdonk-Sfeer. In Noord-Brabant gaan alle rijexamens van het CBR vandaag niet door vanwege de hitte. En ook in Limburg, Gelderland en Overijssel worden er examens geschrapt. Het gaat om theorie- en praktijkexamens, rijtesten en cursussen. In Brabant geldt code rood tot vanavond en temperaturen kunnen oplopen tot 38 graden daar. Gisteren werden er ook geen rijexamens afgenomen in de provincies waar code rood geldt. In andere provincies wordt per locatie bepaald of het examen wel of niet doorgaat. In het zuidoosten van Oekraïne zijn 2 doden gevallen bij een Russische droneaanval op een minibus. Dat meldde Oekraïnse media. De aanval zou geweest zijn in Nikopol, een stad aan de Dnieper. De minibus werd geraakt op het moment dat het busje op de snelweg reed. Naast de 2 doden raakten 13 mensen gewond, aldus de politie. Over de aard van de verwondingen is nog niets bekend. Nikopol ligt dicht bij de frontlinie tussen Oekraïne en Rusland en wordt daardoor geregeld getroffen door aanvallen. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen, tot rond 38 graden, plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Leden van het jeugd-IVN Laarbeek kregen in april met Kieknauw-fotografen een workshop van kijken naar zien. Daarna trokken de kinderen de natuurtuin in om foto's te maken. Deze foto's werden op 7 juni tijdens het kikkerconcert van IVN Laarbeek tentoongesteld. Een Kieknauw-jury beoordeelde ze, waarna de top 3 ingelijst als prijs werd uitgereikt. Winnaar Sepp fotografeerde een kikker op zijn hand. Een stoere, pure zwart-wit foto met goede details en compositie. Flip werd tweede met een foto van een afgezaagde boom, waarbij zijn oog voor structuur en detail opviel. Derde was Pepijn met een overzichtsfoto van een sloot. Zondag 28 juni gaat een wandeltocht van Runners Club Lieshout niet door. Kenmerkend voor deze tocht was de afwisselende route door de uitgestrekte natuur rond Laarbeek. Denk aan bossen, onverharde paden en rustige wegen. De organisatie steekt elk jaar veel tijd in het uitzoeken van de mooiste paadjes, waardoor een groot deel van de route nagenoeg autovrij is. Dit maakte de tocht ideaal om ongestoord te wandelen en volop te genieten van de prachtige omgeving. Deze tocht was ook prima geschikt als training voor de Kennedy-mars in Someren of als training voor de Nijmeegse Vierdaagse. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
3: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Weekendstart, Tony Bouw.

Muziek uit Canada van The Weeknd van heel wat jaar terug alweer. I Feel It Coming. Luister naar OZR 920. We gaan terug naar de eind jaren 60. Hier is Aphrodite Child. I Want to Live. I want

Het was in de jaren 70 de eerste hit destijds van de formatie Heart. Met de zusjes Wilson, die hoorde Alone voorbij komen. Een eendagsliedje van heel wat jaren terug alweer. Wild Cherry, play that funky music.

Muziek uit de hitparade van dit moment. Somber met Homewrecker hier op Rozeur 920 in het programma Weekendstart. Hou het rustig vandaag, want het wordt vandaag weer heet. Maar daar vertel ik niks nieuws bij, denk ik. Zo straks na 10 uur, collega Leo de Blank. Maar eerst nachtmuziek uit de begin jaren 80. Spargo, One Night Affair.

Abel scoorde dus in het begin van dit millennium een hele grote nummer 1 hit met Onderweg. En dit was de opvolger van dat nummer. Het heet Neem Me Mee. Even op de rustige tour met muziek van Nederlandse bodem, Kensington. En het hele mooie Sorry.

Terug naar de jaren 60 met de Zombies, the Time of the Season, aan het einde van deze aflevering van de Weekendstart. We gaan richting nieuws van 10 uur met onder andere Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Zo dadelijk na 10 uur, veel plezier met Leo de Blanc. Dag!

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
3: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. Weer online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke

0: serierecord voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In de beeld bleef het officiële juni-record staan. De minimumtemperatuur kwam daar uit op 21,2 graden, net onder de 21,3 van een dag eerder. De eerste officiële tropendag in juni ooit in de beeld. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 22:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 22:30 live te volgen op NPO 1. In een parkeergarage in Rotterdam-Zuid is een uitslaande autobrand uitgebroken, waarbij veel rook vrijkomt, meldt de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. De brand ontstond rond 04:30 vanochtend in een geparkeerde auto aan de Bas Pauwenstraat. Het vuur is toch al snel over naar vier andere auto's. Een wooncomplex met 150 woningen boven de parkeergarage is ontruimd. Bewoners werden opgevangen door de gemeente. Hoe de brand in de parkeergarage in Rotterdam-Zuid is ontstaan is nog niet duidelijk. Rijkswaterstaat verwacht vanochtend veel hinder op een deel van de A15 bij Gorinchem. Door de extreme hitte is het deel van het asfalt op de snelweg omhoog gekomen. De weg wordt sinds 9 uur gisteravond gerepareerd en automobilisten en motorrijders worden met borden gewaarschuwd. Tot 2 uur vanmiddag is richting Nijmegen op de A15 één rijstrook beschikbaar. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen, tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
2: Dit is Lydia Vogels met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Laarbeek zijn recentelijk meerdere meldingen geweest van nepagenten die actief zijn in de regio. De politie waarschuwt inwoners, met name ouderen, voor deze vorm van oplichting, waarbij criminelen zich voordoen als agenten om waardevolle spullen zoals sieraden en bankpassen buiten te maken. De politie benadrukt dat een echte agent nooit vraagt om een pincode, geld, sieraden of kluisinhoud veilig te stellen of mee te geven. Bij een verdachte of spoedeisende situatie bel 112. Voor andere meldingen kan men contact opnemen met de politie via 0900 8844. Blijf alert en waarschuw je omgeving. Het elektriciteitsnet in Brabant gaat op slot. Vanaf woensdag de 1 juli komen alle nieuwe aanvragen voor kleinverbruikers in heel Brabant, dus ook in Laarbeek, op een wachtlijst. Denk aan nieuwbouwprojecten of meterkastuitbreidingen. Dat meldt netbeheerder Enexis. Eerder moesten zware aansluitingen voor bedrijven al wachten. Woordvoerder Maartje Vermeer van Enexis stelt dat een wachtperiode voor iedereen aanbreekt. De netcongestiekaart van Brabant kleurt vrijwel volledig rood. Organisaties of instanties die maatschappelijk gezien van cruciaal belang zijn, krijgen voortaan voorrang. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.
1: Leo de Blanc.

0: ben al.
1: Zaterdag 27 juni. Welkom bij Goedemorgen Zaterdag zonder Hans van Erp. Hans geniet nog van een paar weekjes vakantie. Je hoorde zojuist First Aid Kit en My Silver Lining. Tot 12 uur ben ik bij je met lekkere muziek op OSR 920. Dit is Steve Forbert uit 1981 en Schoolgirl.

Chicago uit 1970 met Make Me Smile van het album Chicago 2. En daarvoor Steve Forbert uit 1981 met Schoolgirl. OSR 920. We zijn bij je tot 12 uur met lekkere muziek. Dit is Ilse de Lange en Something Good.

0: De Canadese Crash Test Dummies met hun hit uit 1993. Lekker kort en lekker eenvoudig. En daarvoor Ilse de Lange en Something Good.
1: OSN. Goedemorgen zaterdag.

Terwijl wij genieten van een kopje koffie en een lekker warm croissantje, hoorde je Cream uit de jaren 60 met meestergitarist Eric Clapton en Sunshine of Your Love. Daarvoor Duran Duran in The Reflex. Dit is Simon Webben en Coming Around Again.

OSR 920 met Goedemorgen Zaterdag. Je hoorde Bluff en Nielsen en Mannenharten. We starten met Simon Webben en Coming Around Again. Dit zijn de Black Eyed Peas en Don't You Worry.

Muziek van Down Under met Kylie Minogue. En dan weet je natuurlijk al Australië. Better the Devil You Know was dat. Daarvoor de Black Eyed Peas met Shakira en Don't You Worry. OSR 920 tot 12 uur ben ik bij je. Met David Lee Roth onder andere. Dit is Just Like Paradise.

Soul van de bovenste plank, of beter gezegd disco van de bovenste plank van de OJ's. Used to be my girl, hoorde je. Daarvoor David Lee Roth en Just Like Paradise. OSR 920, mooie muziek tot 12 uur. Dit is Maroon 5 en What Lovers Do.

Hoewel de naam van de groep anders doet vermoeden, kwamen ze uit Alaska. Portugal, The Man en Feel It Still uit 2017. Daarvoor Maroon 5, ook uit 2017 en What Lovers Do. Tot het nieuws van 11 uur is dit Earth and Fire uit 1970 met Journey Kaagman. Dit is Ruby Is The One. Tot straks na 11 uur.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op OSR 920. De Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted, na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat de pop 158 centimeter lang is en 13 jaar oud. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Een Amerikaan die zijn eigen dood in scène zette om vervolging voor verkrachting te ontlopen is overleden. Volgens autoriteiten in de staat Utah stierf de 38-jarige Nicholas Rossi aan complicaties van een medische aandoening, nadat hij ervoor had gekozen zijn behandeling te staken. Rossi werd vorig jaar veroordeeld voor verkrachtingen in Utah in 2008.

0: Begin 2020 plaatste hij online zijn overlijdensbericht om zo vervolging te ontkomen. In 2021 werd hij aangehouden in een ziekenhuis in Schotland dat hem uitleverde aan de VS. Weer Online meldt dat voor de derde dag op rij het landelijke juli-record voor de hoogste minimumtemperatuur is verbroken. In Maastricht daalde de temperatuur vannacht niet onder de 22,9 graden. In Horst in Noord-Limburg werd donderdag het vorige record van 22,8 graden gemeten. De dag daarvoor was het Vlissingen, waar de nachttemperatuur niet onder de 22 graden kwam. In het bijzijn van koning Willem-Alexander en premier Jette begint rond 10:30 in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag. In verband met de warmte zijn het nationaal défilé en alle activiteiten op het Malieveld afgelast op advies van de veiligheidsregio Haaglanden. Het is het tweede jaar op rij dat er geen défilé is. Vorig jaar ging het défilé niet door vanwege de NAVO-top in Den Haag. Het openingsprogramma van de jaarlijkse Veteranendag is vanaf 10:30 live te volgen op NPO 1. Het weer, op de meeste plaatsen zon, bij weinig wind. Het westen maakt kans op een regen- of onweersbui. Het wordt opnieuw zeer warm, 33 graden in het westen tot rond 38 graden plaatselijk in het zuidoosten en oosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Esther de Roo uit Gemert kampt met een spierziekte en bindweefselaandoening. Sporten is voor haar letterlijk medicijn, anders voelt ze zich beroerd. Artsen voorspelden een rolstoel, maar Esther bewijst het tegendeel. Ze is topsporter en behaalde Europese en wereldtitels in 3 sporten. Crossfit, high rocks en gewichtheffen. Recent pakte ze wereld- en EK-titels. Volgende maand aast ze op goud bij het WK Crossfit en in september opnieuw een wereldtitel gewichtheffen. Haar ziekte, inclusief recente trombose, drijft haar tot deze prestaties. Haar boodschap aan anderen met beperkingen: als ik het kan, kan jij het ook. Beek en Donk staat op het punt een flinke uitbreiding van zijn elektriciteitsnet te ondergaan. Binnenkort worden er 28 nieuwe elektriciteitshuisjes geplaatst. Elk met de capaciteit om zo'n 100 huizen van stroom te voorzien. Dit initiatief zorgt ervoor dat de lampen in huis ook in de toekomst betrouwbaar blijven branden. Om deze nieuwe aansluitingen te realiseren zullen er sleuven worden gegraven en nieuwe kabels gelegd. Dit betekent dat bewoners de komende tijd rekening moeten houden met tijdelijke afsluitingen en omleidingen in de buurt. De nood is hoog omdat de druk op het stroomnet te groot wordt. De hulpdiensten zijn vrijdagavond rond 6:30 gealarmeerd voor een ongeval aan de Lange Dreven in Lieshout. Ter plaatse bleek dat jongeren een soort glijbaan hadden gemaakt die in het kanaal uitkwam. Een man ging daarvan af en raakte gewond aan zijn been. De brandweer heeft de man met een vacuümmatras naar boven getild. Hij is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend waardoor de man het letsel aan zijn been opliep. De politie heeft de overige mannen verzocht weg te gaan en het gevaar van de constructie duidelijk uitgelegd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
4: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zaterdag.
1: Leo de Blanc.

Grote hits had hij in de jaren 60 met de Eagles, deze Eddie Grant. In 1981 maakte hij dit nummer, Do You Feel My Love. OSR 920 is dit met Goedemorgen Zaterdag. Hans van Erp is op vakantie, daarom duw ik tot 12 uur het programma. We gaan verder met Madonna en Ray of Light.

0: Red Hot Chili Peppers uit 2006 van het album Stadium Arcadium. Je hoorde Snow. En daarvoor Madonna met Ray of Light.
1: Goedemorgen, zaterdag.

Je hoort een opname uit 1967 van Aretha Franklin. Respect, zo heette dat nummer. En daarna Thomas Agda en Missen Zou. OSR 920, tot 12 uur ben ik bij je. Dit is Maxi Priest en Some Guys Have All The Luck. Oh.

0: De originele opname van Gigi Cale met Cocaine, in 1977 gecoverd door Eric Clapton. Daarvoor Maxi Priest en Some Guys Have All The Luck. OSR 920 tot 12 uur met Rauw en Hes uit Limburg en November.
1: Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet hem naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey, loop eens mee. Het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan. Ik had jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi als toen.

naaste mond. Ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou? Mooie vrouw, dit is weggegooid.

Typische disco uit de jaren 80 hoorde je van In Deep, Last Night a DJ Saved My Life. En daarvoor November van Rowan Hazen. In 1974 bracht de Ike en Tina Turner dit nummer uit, Nutbush City Limits. Deed heel weinig, kwam een beetje in de tipperaden, maar voor de verdere rest gebeurde er weinig. Ike en Tina Turner gingen uit elkaar en in 1978 werd het nummer opnieuw uitgebracht en werd het gebombardeerd tot Veronica's alarmschijf. Het werd een grote hit. Ike en Tina Turner en Nutbush City Limits.

Duet van Donna Summer samen met Barbara Streisand. No More Tears, Enough is Enough. En daarvoor Ike en Tina Turner met hun enorme hit uit 1978, Nutbush City Limits. Verder met muziek van Nederlandse bodem. De nederpop zouden we vroeger gezegd hebben. Dit is Boudewijn de Groot en de wonderkind van 50.

0: Goedemorgen zaterdag.
1: We gaan op naar het nieuws van 12 uur. Ik neem afscheid van je met deze van Deep Purple. Nummer heet Black Knight. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.

0: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Deze week op Omroep Peelrand TV.
3: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
2: Bekijk het op tv, online en alle social media. Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Bij een frontale botsing op de provinciale weg N36 bij het Overijsselse Ommen is vanochtend een vrouw om het leven gekomen. Ze bestuurde de personenauto.

0: die frontaal op een vrachtwagen botste. De chauffeur van die vrachtwagen is nagekeken door ambulancepersoneel. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De N36 is voorlopig dicht voor alle verkeer. Amerikaanse overheidsdiensten krijgen toch toegang tot een nieuw AI-model van Anthropic. De regering had het model eerder nog geblokkeerd uit angst dat het misbruikt zou worden voor cyberaanvallen. Na overleg komt er nu een speciale versie waarmee overheidsinstanties hun eigen software op beveiligingslekken kunnen controleren. Anthropic zegt met de overheid te zullen blijven samenwerken. Ook het nieuwste model van OpenAI is alleen toegankelijk na goedkeuring van de Amerikaanse overheid. Bij de vliegtuigcrash gisteren in de hoogste toren van de Chinese hoofdstad Peking is de piloot om het leven gekomen. Ook zijn 13 mensen gewond geraakt, zo melden de Chinese autoriteiten. Het kleine sportvliegtuig met alleen de piloot aan boord vloog gistermiddag tegen de Citic-toren van 528 meter hoog aan. Ooggetuigen hoorden een harde knal en zagen brokstukken van de wolkenkrabber met 108 verdiepingen naar beneden vallen. Hoe de 13 gewonden er nu aan toe zijn is niet bekend. En de Franse justitie is een onderzoek begonnen naar mogelijk misbruik van het tweedehands platform Vinted na berichten op sociale media over advertenties die in verband worden gebracht met kinderhandel. Op TikTok wordt in een video een Harry Potter figuur te koop aangeboden voor 30.000 euro. In de omschrijving staat dat die pop 158 centimeter lang en 13 jaar oud is. Die aanwijzingen zouden een code zijn voor kinderhandel, maar volgens Vinted gaat het om een verwijzing naar de doelgroep van het speelgoed. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op Omroep Pielrond. Bent u mantelzorger en zorgt u intensief voor een naaste? Dan weet u hoe zwaar dat kan zijn. Even eruit of vakantie nemen is niet altijd eenvoudig. Logeerhuis Plezant in Lieshout biedt hiervoor een uitkomst. Hier kan degene voor wie u zorgt tijdelijk logeren. Zo krijgt u als mantelzorger de broodnodige rust. Een korte adempauze helpt om daarna weer met nieuwe energie verder te zorgen. Logeerhuis Plezant is een veilige en gastvrije plek. Er is geen indicatie nodig. Een team van betrokken vrijwilligers en professionele zorgmedewerkers staat de klok rond klaar om de zorg tijdelijk over te nemen. In Laarbeek zijn recentelijk meerdere meldingen geweest van nepagenten die actief zijn in de regio. De politie waarschuwt inwoners, met name ouderen, voor deze vorm van oplichting, waarbij criminelen zich voordoen als agenten om waardevolle spullen, zoals sieraden en bankpassen, buiten te maken. De politie benadrukt dat een echte agent nooit vraagt om een pincode, geld, sieraden of kluisinhoud veilig te stellen of mee te geven. Bij een verdachte of spoedeisende situatie bel 112. Voor andere meldingen kan men contact opnemen met de politie via 0900 8844. Blijf alert en waarschuw je omgeving. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. Jaren 70. Zero's.
4: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

0: Can You Hear Me? Waar is die man gebleven? Hij maakte destijds hit na hit, maar ja, dit wil even niet meer lukken. Het gaat helemaal mis. Can You Hear Me op OSR 920.
1: Paul van Beek.
0: Met een heerlijke gouden ouwe, net tijdens de lunch. Ach, het is licht verteerbaar. Greenfield & Cook.

In totaal Nederlandstalig album van Anouk en daar staat deze single op. Sterker nog, dat was eigenlijk een beetje de aankeiler. En Dominique is wat mij betreft nog steeds een fijn liedje. Daarvoor Don't Turn Me Loose, Greenfield & Cook op OSR 920. Straks The Boxtops, Bryan Adams en Olivia Rodrigo met haar eerste grote hit.

Ik had het straks al over licht verteerbare hits. Dit is misschien wat zwaardere kost, maar ja, als je op zaterdag luncht, dan mag er ook wel wat pittigs bij zitten, toch? Bryan Adams en Somebody, de letter van de Boxstops, hoorde je ook nog. En dit is Olivia Rodrigo.

Eens een Beatle, altijd een Beatle. Telt dat ook de voordeel in George Harrison, What is Life op OSR 920. De beste gouden ouwe en de leukste herinneringen die we samen delen in de eerste volle week van de zomer. Dit is uit Nederland, een topbandje. De Nits, Broken Wing.

Dit liedje was jaren geleden al een danshit. Hij is nu opnieuw uit in Jugal & Stolto, Jamaican Bam Bam. En dat zorgt inderdaad dat de heupen vanzelf een beetje willen bewegen. Maar niet te veel, hè? Nee. Het is weekend. Doe vooral rustig aan. Tranquilo. Dit is OSR 920, bandje uit Nederland. Dit is goed. The Limit uit de 80's en Say Yeah.

Matt Kahn op OSR 920 en Baggin. Mooie single die eigenlijk zijn oorsprong veel en veel eerder kreeg, maar gelukkig opnieuw werd uitgebracht met succes. En dat vinden we dan ook weer te koesteren. Dit moet Shirley Bassey zijn.

0: This is my life, Shirley Bassey op OSR 920. Dates die de hele dag door blijven klinken. Heb je het een beetje naar je zin? Gelukkig maar, want er staat op broodjes te wachten voor het volgende uur.
1: OSR 920.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Ja, 21-leider Eertmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met Pro. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. Ja, 21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eertmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en Ja 21. Koning Willem-Alexander heeft in de Haagse Koninklijke Schouwburg de flink ingekorte festiviteiten ter ere van Veteranendag bijgewoond. Door de hitte gingen de défilé en de activiteiten op het Malieveld niet door. In de Schouwburg sprak premier Jetten de aanwezige veteranen toe. Hij zei dat zorgen voor elkaars veiligheid betekent dat je soms ook moeilijke keuzes moet maken. En dit is daar één van, zei Jetten. De koning sprak de winnaar van de Witte Anjerprijs nog wel en een groep basisschoolleerlingen. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Iran zegt Amerikaanse doelen in de regio te hebben aangevallen na een Amerikaanse luchtaanval op raket- en droneopslagplaatsen. Volgens de VS was die aanval een reactie op een Iraanse droneaanval deze week op een vrachtschip in de straat van Hormuz. Iran heeft niet gezegd welk

0: Amerikaanse doelen zijn beschoten. Bahrein zegt dat het ook is aangevallen en heeft daar fel tegen geprotesteerd. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen daarmee opnieuw verder op. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Zaterdag 4 juli staat Modderdag weer op het programma, georganiseerd door de Laarbeekse boeren. Vanaf 1 uur 's middags tot aan 5 uur kunnen kinderen zich helemaal uitleven in de modder aan de Lieshoutseweg 74A in Aarle-Rikstol. De Laarbeekse boeren hebben alles klaargezet. Een modderkeuken, diverse zwembadjes vol met modder en zelfs traptractoren voor de jonge avonturiers. Ouders worden opgeroepen hun kroost te stimuleren om lekker vies te worden. Dat hoort immers bij Modderdag. Voor de kinderen staan ranja en heerlijke spekjes klaar om op krachten te komen na al het modderspel. De hulpdiensten zijn vrijdagavond rond 6:30 gealarmeerd voor een ongeval aan de Lange Dreven in Lieshout. Ter plaatse bleek dat jongeren een soort glijbaan hadden gemaakt die in het kanaal uitkwam. Een man ging daarvan af en raakte gewond aan zijn been. De brandweer heeft de man met een vacuümmatras naar boven getild. Hij is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend waardoor de man het letsel aan zijn been opliep. De politie heeft de overige mannen verzocht weg te gaan en het gevaar van de constructie duidelijk uitgelegd. Scouting Lieshout Maria Hout organiseert voor alle jonge avonturiers in de omgeving een open dag op zaterdag 4 juli. Speciaal voor kinderen die dol zijn op buitenspelen en ontdekken. Van 10 uur 's ochtends tot klokslag 12 uur 's middags kunnen ze naar hartelust de natuur verkennen, spannende spellen spelen en nieuwe vriendjes maken. Het is de perfecte gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met scouting. Aanmelden voor deze activiteit is helemaal niet nodig. Iedereen is van harte welkom om spontaan langs te komen bij de blokhut Het Luidshonk aan de Herendijk in Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regiobreek.
3: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.

0: Duitse bandje Riemann en Supergirl. Het liedje dat werd er net omdat een van de jongens in dat huis, dat was een huis met een aantal jonge meiden en jongens die dus samen, hoe heet het, Star Maker. Hè? Ja. En een van de jongens die had het liedje opgepikt, die zong dat, werd een hit. En toen kwam de originele band erachteraan. En werd het een dikke hit voor Riemann, Supergirl. Het is net 1 uur geweest.
1: Paul van Beek.
0: Dansend gaan we deze zaterdagmiddag in. Jazeker, met straks The Boys, Harry Styles voor de fans en All Saints op de radio. En zelfs het zingende strijkijzer. Wie dat is hoor je straks als je blijft hangen bij OSR 920. Waar de zaterdagmiddag weer lichteert hoor. Heb je nog een broodje bewaard? Bak je koffie erbij? Maak het jezelf gemakkelijk en dans mee op Change the Lover's Holiday.

Liberty, de boy is op OSR 920. De beste gouden ouwe en de leukste herinneringen. Je deelt ze met OSR 920. Wil je vriend van ons worden of overal ter wereld luisteren naar ons? Dat kan via www.osr920.nl. Harry Styles, 10 keer Amsterdam Arena. American Girls.

Ze noemden hem het zingende strijkijzer. Hij was de zanger van de Undertones, heette Vehicle Sharky en had ineens vanuit niks naar 100 een Good Heart. Dikke nummer 1 hit. Ja, herkende jij hem nog? Het was in de jaren 80. Halverwege moet dat geweest zijn. Dit is een beetje vreemd, maar stiekem wel lekker. Dave Barry.

De man is met zijn bandje van toen, Boyzone, weer aan het optreden. Wist hij trouwens ook nog eens dat hij manager was van Westlife. Hij zat dus flink in de boybands. Ronan Keaton en Lovin' Each Day op OSR 920. Zo had ook een Nederlandse DJ een samenwerking met de wereldster. Afrojack deed het met Pitbull in Give Me Everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

Ze waren gewend om op de achtergrond te spelen van de Boss. Nou is niet zomaar de eerste de beste. Maar eens op het voorgrond werd dit een dikke hit. Clarence Clemens en Jackson Browne. You're a friend of mine. Hé, hey, kijk eens aan. Het is verdorie alweer bijna 2 uur. Nog een mooie zaterdagmiddag staat je te wachten op OSR 920. Morgenavond om 1:06 neem ik je graag weer aan de hand om het weekend uit te luiden. Om even terug te blikken op het weekend wat je nu nog volop aan het vieren bent. Dit is Uit Nederland, bandje Kajak, met Lyrics.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. JA21-leider Eerdmans eist dat het kabinet kiest tussen samenwerking met zijn partij of met PRO. Op het partijcongres in Ede zei hij dat het kabinet niet met beide partijen tegelijk kan blijven samenwerken. JA21 wil onder meer minder overheidsuitgaven, een strenger asielbeleid en lagere lasten voor burgers en ondernemers. Komende week praat Eerdmans met premier Jetten en financiënminister Heijnen over de begroting. Pro-leider Klaver zei ook al dat het kabinet moet kiezen tussen zijn partij en JA21. In Venezuela is het Nederlandse reddingsteam USAR aangekomen om te helpen na de zware aardbevingen. De 64 hulpverleners met hun 8 speurhonden zijn doorgereisd naar de kustplaats Macuto. Van daaruit starten ze de zoek- en reddingsoperaties. Volgens de laatste cijfers zijn zeker 920 mensen omgekomen en zijn er nog zo'n 50.000 vermisten. Volgens de autoriteiten liggen er mogelijk nog honderden mensen onder het puin. Vooral het noorden van Venezuela is zwaar getroffen. En Rusland verplaatst volgens Oekraïne nu extra luchtverdediging naar de hoofdstad Moskou en plekken die belangrijk zijn voor president Poetin. Volgens de Oekraïense president Zelensky worden honderden luchtafdelingen.

0: Veersystemen samengebracht rond de hoofdstad en bij Valdai. Daardoor zouden andere delen van Rusland kwetsbaarder worden voor droneaanvallen uit Oekraïne. De uitspraken zijn nog niet onafhankelijk bevestigd en Rusland heeft ook nog niet gereageerd op Zelensky's beweringen. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. Zondag organiseert de Vogelbuurt van Aarle-Rikstel een uitgebreide garageverkoop. Vanaf 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags openen 26 adressen hun deuren en garages voor belangstellenden. U vindt er een divers aanbod, van gebruikte schatten tot items die zo goed als nieuw zijn. Kom langs om de beste deals te scoren en te genieten van het plezier van het snuffelen tussen al die openstaande garages. Bijzonder ongeval zaterdagochtend in Gemert. Rond 10:30 rukten hulpdiensten uit naar de Komweg. Een auto reed rechtdoor in een bocht, door een muur en landde op een kerkhof. Meerdere graven zijn hierdoor vernield. De mannelijke bestuurder is behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders spraken van hoge snelheid, waardoor auto's moesten uitwijken. De politie maakte een rapport op en is met de ziekenwagen meegereden. Een berger sleepte de zwaar beschadigde auto af. Het onderzoek naar dit incident loopt nog. De politie zoekt getuigen van een bedreiging in Gemert. Op donderdag 25 juni, omstreeks 10:45 ochtends, vond een incident plaats op het Ridderplein, ter hoogte van Gij en Ik. Omstanders waren daarbij aanwezig en zagen of hoorden de gebeurtenis. Heb jij iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie. Bel 0900 8844 of vul het contactformulier in op politie.nl. Alle informatie is van groot belang voor het onderzoek naar deze zaak. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
3: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. OSR in de middag.
3: Peter Boer.

Altijd lekker, die muziek van Boy George samen met zijn Culture Club. En je hoorde de War Song. Er worden oude nummers van hem opnieuw afgemixt, zodat we ook in de moderne tijd kunnen genieten van al die fijne klanken van toen de tijd. Het is OSR 920 op de zaterdagmiddag. Het is warm en we hebben zomerse muziek voor je, ook in onze eigen taal.

Ja. Bij dit warme weer zijn dit hele fijne en welkome klanken van Brad en Baby I'm a Want You. Ik heb trouwens een uitdaging aangegaan. Ik doe dit hele programma zonder de airco aan te zetten.

schaakpartijtje. Het komt namelijk ook uit de musical Chess. En dat was een dikke nummer 1 hit in de jaren 80. En Murray Head hoorde je hier op OZ 920. Met daarvoor nog James Morrison. En Don't Mess With Love. Nee, moet je zeker niet doen. Je kan maar beter gewoon even lekker een dansje doen. We doen de jive.

Altijd vrolijk, altijd gezellig. Die muziek van WOF de Kunst, de heer uit de regio Tilburg. Natuurlijk onder aanleiding van Nolhavens. Oude liefde roest niet. Nee, zeker niet. Want wij hebben ooit de liefde opgepakt voor radio. En ja, lekker plaatje draaien. En dat roest nog steeds niet. Dus we doen het nog gewoon. En dat doen we dit keer met Macklemore en Ryan Lewis. En even kijken.

Onder andere leuke remixen, maar op een gegeven moment ook een plaat voor hunzelf. Onder hun eigen naam, onder hun eigen titel. Turnaround, inderdaad. En Nils Lofgren dan ervoor met Silent Sanity. Muziek uit elke windstreek, muziek uit elk decennium. Je hoort het bij OSR 920. Nu even een hit in zwart-wit.

zeg in de middag. We'll be right back.

0: Nou, ik hou het nog steeds vol, hè?
1: Ja, het is wel warm.
0: We hebben de airco uitgezet begin van dit uur. Omdat we zoiets hadden van, eens even kijken hoe dat is, radio maken op de ouderwetse manier. Want vroeger hadden we natuurlijk gewoon helemaal geen airco.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpas uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpas is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. De spanningen in de straat van Hormuz lopen verder op na opnieuw een aanval op een schip. Volgens de Britse maritieme organisatie UKMTO is de brug van een olietanker geraakt door een onbekend projectiel. Er zijn geen gewonden gevallen en er is ook geen sprake van milieuschade. Na een eerdere aanval voerden de Verenigde Staten luchtaanvallen uit op Iran, waarna dat land vandaag reageerde met droneaanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bahrein meldde al te zijn aangevallen en protesteerde daar fel tegen. En bezoekers van Concert at Sea moesten vandaag wachten voordat ze terrein op konden door problemen na een blikseminslag. Vanwege slecht weer en onweer werd het festivalterrein tijdelijk afgesloten. De organisatie meldt dat er technische problemen zijn ontstaan, maar werkt nu aan een oplossing. Het is nog niet duidelijk of het eerste optreden van bankzitters op tijd gaat beginnen. Gisteren hadden festivalgangers al te maken met extreme hitte. De organisatie heeft gezorgd voor gratis drinkwater en zonnebrand. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pioland, regio break.

0: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Scouting Lieshout Maria Hout organiseert voor alle jonge avonturiers in de omgeving een open dag op zaterdag 4 juli. Speciaal voor kinderen die dol zijn op buitenspelen en ontdekken. Van 10 uur 's ochtends tot klokslag 12 uur 's middags kunnen ze naar hartelust de natuur verkennen, spannende spellen spelen en nieuwe vriendjes maken. Het is de perfecte gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met scouting. Aanmelden voor deze activiteit is helemaal niet nodig. Iedereen is van harte welkom om spontaan langs te komen bij de blokhut Het Luidshonk aan de Herendijk in Lieshout. De hulpdiensten zijn vrijdagavond rond 6:30 gealarmeerd voor een ongeval aan de Lange Dreven in Lieshout. Ter plaatse bleek dat jongeren een soort glijbaan hadden gemaakt die in het kanaal uitkwam. Een man ging daarvan af en raakte gewond aan zijn been. De brandweer heeft de man met een vacuümmatras naar boven getild. Hij is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend waardoor de man het letsel aan zijn been opliep. De politie heeft de overige mannen verzocht weg te gaan en het gevaar van de constructie duidelijk uitgelegd. Bijzonder ongeval zaterdagochtend in Gemert. Rond 10:30 rukte hulpdiensten uit naar de Komweg. Een auto reed rechtdoor in een bocht, door een muur en landde op een kerkhof. Meerdere graven zijn hierdoor vernield. De mannelijke bestuurder is behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders spraken van hoge snelheid, waardoor auto's moesten uitwijken. De politie maakte een rapport op en is met de ziekenwagen meegereden. Een berger sleepte de zwaar beschadigde auto af. Het onderzoek naar dit incident loopt nog. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag. Peter Boer.

daar zat ook een hele leuke videoclip bij, weet ik nog wel. Met Katy Perry in the jungle. En You're Gonna Hear Her Roar. En daarmee openden we een nieuwe uur hier bij OZ 920. Tot aan 4 uur gaan we langzaam op naar het warmste moment van de dag. Hè? Ja, dat ligt meestal een beetje rond 4 uur, hebben ze mij ooit verteld. Dus nou ja, goed. Nog steeds zonder Janko. Lekker hoor. Middle of the road. Samson and Delilah. En Michael Kiwanuka komt er gewoon achteraan.

als je dat koor zo hoort, dan denk je van... Hey, Les Humphries zingen zij weer terug, hè? Ja, Black Man in a White World. Het was muziek van Michael Kiwanuka. Dat was nog niet eens zo oud. Je hoort het op OSN 920. Hey, hebben we ook Nederlandstalige muziek? Jazeker, zometeen komt Peter Koelewijn op de radio. Dat is leuk, die man uit Eindhoven. Die hebben we lang niet gehoord hier op de zender. OSN 920, het is altijd gezellig. En bij zomerse temperaturen, zomerzit natuurlijk... De zomerrit van 1995. Dit is Los del Rio.

trieste verhaal. Ja, best wel een beetje een verdrietig verhaal. Het verhaal van Luca op OSN 920. Het werd vertolkt door Suzanne Vega. En even denken. Ja, die had nog meer hitjes, maar ik kan er zo even niet op komen. Oh ja, DNA natuurlijk. Tom's Diner, dat was de grote nummer 1 hit voor deze dame. OSN 920. En nu, Nothing But Thieves.

Het typische geluid van de jaren 90 op OZ 920 met dit keer de Spice Girls. En stap, ik stop nog helemaal niet. Ik heb nog veel te veel leuke plaatjes voor je, want dit is OZ 920.

En ook dit waren ze, The Traveling Wilburys en The End of the Line. En daar zaten wat grote namen in hoor. Ik ga ze niet allemaal noemen, want voordat je het weet vergeet je er eentje. En dan krijgt die andere weer, ja nee, maar je was mijn... Doe me niet. Maar in ieder geval was het altijd lekkere muziek van deze heren, dat sowieso. The End of the Line, nou... Zover is het nog niet, maar het is wel een beetje het moment dat ik begin te denken van nou, zal ik die airco nou toch maar aan gaan zetten zometeen. Want het begint toch langzaam een beetje zweet te ontwikkelen hier op de...

er zijn zoveel uitvoeringen van Seven Nations Army. Ik zat nog even te denken, heb ik er ook een vinyl uitvoering van? Maar volgens mij heb ik die nog niet. Maar zal ongetwijfeld binnenkort een keertje gebeuren. Want morgen tussen 10 en 12 morgenochtend, dan ben ik er weer. Met Goedemorgen Zondag. En dan draaien we ze ook weer allemaal van vinyl. En wie weet.

0: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Een Israëlische drone heeft vandaag een gebied in Zuid-Libanon getroffen. De aanval komt een dag nadat Israël en Libanon een door de VS gesteunde veiligheidsovereenkomst sloten. Die deal moet een einde maken aan de oorlog tussen Israël en Hezbollah en voorziet in een Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. Israël stelde als voorwaarde dat Hezbollah zich dan zou ontwapenen, maar die terreurgroep zat niet bij de onderhandelingen. Er zijn geen slachtoffers of grote schade gemeld na de droneaanval. Een oud-medewerker van vastgoedadviesbedrijf CBRE is een vertrekpremie kwijtgeraakt nadat hij bedrijfsbestanden naar zichzelf had gekopieerd. De man zette ongeveer 2300 vertrouwelijke bestanden van zijn werklaptop naar een privéaccount over. Daarop ontsloeg het bedrijf hem op staande voet en dat is een besluit dat de rechter steunt. De man loopt daardoor €10.000 aan vertrekvergoeding mis. Een schadeclaim van het bedrijf werd door de rechter grotendeels afgewezen. Een belangrijke Alpenroute in Oostenrijk is vanochtend tijdelijk afgesloten geweest door een protest. Zo'n 700 omwonenden blokkeerden de Fernpass uit zorgen over nieuwe verkeersplannen. De route was 2 uur dicht, waardoor reizigers werden tegengehouden en er extra files ontstonden. Bewoners zijn bang dat de geplande nieuwe tunnels en een tolsysteem juist meer verkeer gaan aantrekken. De Fernpass is nu al een drukke vakantieroute waar op piekdagen zo'n 32.000 voertuigen gebruik van maken. En een automobilist is in het Brabantse Gemert uit de bocht gevlogen en op een begraafplaats beland. De auto reed door een hek en vernielde 5 graven. De 41-jarige bestuurder uit Helmond raakte daarbij licht gewond. Volgens de politie had hij alcohol gedronken en er wordt ook onderzocht of hij drugs gebruikte. Voor het kerkhof zit een bocht waarin je maximaal 30 km per uur mag rijden. Maar volgens een politiewoordvoerder schoot de automobilist daar met een behoorlijke snelheid rechtdoor. Het weer volop zon met kans op een bui met onweer in het midden en westen bij zo'n 30 tot 38 graden. Het waait bijna niet, aan de noordkust staat er een matige noordelijke wind. Vanavond krijgen we een paar pittige onweersbuien. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op Omroep Peelrand. Bijzonder ongeval zaterdagochtend in Gemert. Rond 10:30 rukte hulpdiensten uit naar de Komweg. Een auto reed rechtdoor in een bocht, door een muur en landde op een kerkhof. Meerdere graven zijn hierdoor vernield. De mannelijke bestuurder is behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders spraken van hoge snelheid, waardoor auto's moesten uitwijken. De politie maakte een rapport op en is met de ziekenwagen meegereden. Een berger sleepte de zwaar beschadigde auto af. Het onderzoek naar dit incident loopt nog. Zondag organiseert de Vogelbuurt van Aarle-Riksdel een uitgebreide garageverkoop. Vanaf 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags openen 26 adressen hun deuren en garages voor belangstellenden. U vindt er een divers aanbod van gebruikers.

0: Ruikte schatten tot items die zo goed als nieuw zijn. Kom langs om de beste deals te scoren en te genieten van het plezier van het snuffelen tussen al die openstaande garages. De hulpdiensten zijn vrijdagavond rond 6:30 gealarmeerd voor een ongeval aan de Lange Dreven in Lieshout. Ter plaatse bleek dat jongeren een soort glijbaan hadden gemaakt die in het kanaal uitkwam. Een man ging daarvan af en raakte gewond aan zijn been. De brandweer heeft de man met een vacuümmatras naar boven getild. Hij is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend waardoor de man het letsel aan zijn been opliep. De politie heeft de overige mannen verzocht weg te gaan en het gevaar van de constructie duidelijk uitgelegd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Reclame maken op de radio? Dat is veel goedkoper dan je denkt. Ga naar osr920.nl en vraag een informatiepakket aan.
2: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. OSR in de middag.
1: Jorg Krijnen.

Hij maakte vroeger deel uit van de groep The Beatles. Die ken je misschien wel. John Lennon hoorde je en Nobody Told Me. Aan het begin van een nieuw uur OSR in de middag. Op deze hete zaterdag. Het is 27 juni 2026. De juni dat de weerrecords gebroken worden in Nederland met de maximumtemperaturen. En dan kun je alleen maar een beetje rustig aan doen. Verkoeling zoeken en natuurlijk de radio aanzetten op OSR 920. Leuke muziek hebben we de komende uur. Straks onder andere Bruno Mars. We gaan een plaatje draaien van Close to You. En ook Herman van Veen gaat voorbij komen. Maar eerst heb ik de muziek van Gary Lowe. Dit

Een klein beetje zwijmelen dan maar met deze muziek van de Carpenters. En dat komt goed uit bij deze temperaturen. Je hoorde Yesterday Once More. En dan nu, muziek uit de Nederlandse top 40. Dit is Bruno Mars met Risk It All.

De Nederlandstalige klanken van niemand minder dan Herman van Veen op OSR op deze zaterdagmiddag. Je hoorde Hilversum 3 en daarvoor draaiden we nog meer muziek van eigen bodem. Close to You was namelijk een meidengroep, girlband, hoe je dat ook wilt noemen, uit Nederland afkomstig. En ze zongen Baby Don't Go. Door dan met de Easy Beats, hier is Friday on My Mind.

0: seks. Het is de muziek van Fleurist op je radio. En het gaat over seks. En dan bedoelen ze natuurlijk het muziekinstrument, de saxofoon. En daarvoor nog Gabrielle en Rise op deze zaterdagmiddag. Silk City heeft een plaatje uitgebracht samen met Ellie Goulding. Hier is New Love.
1: Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

komt uit de jaren 80. Deze plaat van John Bon Jovi. En die is misschien wel een van zijn bekendste hitsingles. Living on a Prayer op de zaterdagmiddag. We hadden daarvoor ook nog de muziek uit de jaren 90. Namelijk Culture Beat en World in Our Hands. En dan nu James Taylor. Hier is You've Got a Friend. When you're

Dit is het geluid van die ex-ambassadors. Je hoorde Renegades. En daarmee komen we aan het einde van dit uur OSR in de middag. Dat betekent dat we er even uitgaan voor het nieuws van 5 uur. En daarna ben ik uiteraard nog een uurtje bij terug met veel meer heerlijke hits op de zaterdagmiddag. Laatste plaat van dit uur is van Susan Vega. Hier is Tom's Dinner.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op OSR 920. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. Die beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffers is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen toen duizenden mensen om het leven. Rijkswaterstaat heeft last van een landelijke technische storing die ook gevolgen voor het verkeer heeft. Daardoor werken op meerdere plekken camera's en rode kruisen boven de snelwegen niet. Ook bruggen, sluizen en tunnels zijn nu niet overal meer centraal te bedienen. Sommige systemen worden handmatig bediend, maar dat kan wel voor vertraging zorgen. Rijkswaterstaat waarschuwt dat de storing risico's kan opleveren voor de verkeersveiligheid en vraagt automobilisten goed op te letten. Het Amerikaanse onderzoeksinstituut USGS denkt dat mogelijk duizenden mensen de aardbeving in Venezuela niet hebben overleefd en verwacht uiteindelijk ruim 10.000 dodelijke slachtoffers. Officieel staat het dodental nu op 920, terwijl nog veel mensen worden vermist. Reddingswerkers zoeken na 3 dagen na de ramp nog altijd naar overlevenden onder het puin. Volgens schattingen zijn meer dan 6 miljoen mensen door de aardbevingen getroffen, vooral in de oude en slecht gebouwde panden. En terreurbeweging Hezbollah verwerpt de nieuwe overeenkomst tussen Israël en Libanon over een einde aan de oorlog. Leider Qassem zegt dat de beweging de strijd tegen Israël gewoon zal voortzetten. De door de Verenigde Staten gesteunde overeenkomst voorziet onder meer in een gedeeltelijke Israëlische terugtrekking uit Zuid-Libanon. In ruil daarvoor moet ook de militaire tak van Hezbollah worden ontwapend, maar die voorwaarde heeft de beweging altijd onaanvaardbaar genoemd. Het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan, mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen krijgen we zonnige perioden bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel. Op Omroep Peelrand. Scouting Lieshout Maria Hout organiseert voor alle jonge avonturiers in de omgeving een open dag op zaterdag 4 juli. Speciaal voor kinderen die dol zijn op buitenspelen en ontdekken. Van 10 uur 's ochtends tot klokslag 12 uur 's middags kunnen ze naar hartelust de natuur verkennen, spannende spellen spelen en nieuwe vriendjes maken. Het is de perfecte gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met scouting. Aanmelden voor deze activiteit is helemaal niet nodig. Iedereen is van harte welkom om spontaan langs te komen bij de blokhut Het Luidshonk aan de Herendijk in Lieshout. Bijzonder ongeval zaterdagochtend in Gemert. Rond 10:30 rukten hulpdiensten uit naar de Komweg. Een auto reed rechtdoor in een bocht, door een muur en landde op een kerkhof. Meerdere graven zijn hierdoor vernield. De mannelijke bestuurder is behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders spraken van hoge snelheid, waardoor auto's moesten uitwijken. De politie maakte een rapport op en is met de ziekenwagen meegereden. Een berger sleepte de zwaar beschadigde auto af. Het onderzoek naar dit incident loopt nog.

0: De hulpdiensten zijn vrijdagavond rond 6:30 gealarmeerd voor een ongeval aan de Lange Dreven in Lieshout. Ter plaatse bleek dat jongeren een soort glijbaan hadden gemaakt die in het kanaal uitkwam. Een man ging daarvan af en raakte gewond aan zijn been. De brandweer heeft de man met een vacuümmatras naar boven getild. Hij is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend waardoor de man het letsel aan zijn been opliep. De politie heeft de overige mannen verzocht weg te gaan en het gevaar van de constructie duidelijk uitgelegd. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
2: OSR 920. OSR in de middag.
1: Jorg Krijnen.

Het is zweten, ook hier op de radio met deze temperaturen en de hete muziek van Dr. Alban. Je hoorde Look Who's Talking aan het begin van het laatste uur. OSR in de middag, ben er nog tot 6 uur. Ik heb nog leuke muziek voor je klaarstaan. Straks onder andere nog Ramses Shaffi. We gaan op laten draaien van Lost Frequencies. En ook Sniff and the Tears gaat voorbij komen. Maar eerst de muziek van de Smashing Pumpkins. Dit is 1979.

Klanken van niemand minder dan Ramses Shaffi. Je hoorde Sammy voorbij komen. En we draaiden daarvoor ook nog die hele mooie plaat van de Plain White Tees. Hey There Delilah. Living

En we doen het met deze temperaturen maar een klein beetje rustig aan hier op OSR op de zaterdagmiddag. Harpo hoorde je en Movie Star uit de jaren 70. En daarvoor nog muziek die je vooral goed in de auto kunt luisteren als je het mij vraagt. Sniffende Tears en Driver's Seat. Dan nu de muziek van Bluff and the Counting Crows. Hier is Holiday in Spain.

Hij stond er heel even mee in de Nederlandse top 40, Dotan en zijn single Hungry. En we hadden daarvoor ook nog muziek van Joe Jackson vandaag op OSR. En Stepping Out op je radio. En dan nu Dr. Hook and the Madison Show. Hier is Sylvia's Mother.

92 stonden ze in de Nederlandse top 40 met deze hele zomerse plaat. De heren van Inner Circle, je hoorde The Games People Play. En de volgende plaat is van Julie Driscoll samen met Brian Auger en The Trinity. Hier is This Wheels Is On Fire.

De rock'n'roll van de Sweet op je radio uit de jaren 70. Ballroom Blitz. En daarmee komen we aan het einde voor OSR in de middag. Vandaag op deze zaterdag. Dat betekent dat het zometeen tijd is voor de avondtour met Martin Harbers. Daar wens ik je heel veel plezier mee. En ik spreek je graag morgenavond weer. Zo rond de uur of acht voor een nieuwe uitzending van de avondtour. Laatste plaat van dit uur is Olivia Dean. Hier is So Easy. I could

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Rijkswaterstaat kampt met een landelijke netwerkstoring, waardoor bruggen, sluizen en tunnels niet overal normaal kunnen worden bediend. Ook kunnen boven snelwegen tijdelijk geen rode kruisen worden geplaatst om rijstroken af te sluiten. Daardoor kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. De storing ontstond tijdens werkzaamheden aan glasvezelkabels. Rijkswaterstaat probeert bruggen en sluizen waar mogelijk lokaal te bedienen, maar waarschuwt voor vertragingen. Max Verstappen is gecrashed tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Oostenrijk. De viervoudig wereldkampioen verloor in de slotfase van de derde kwalificatiesessie de controle over zijn Red Bull op de Red Bull Ring in Spielberg. George Russell veroverde daarna de pole position voor Mercedes. Zijn snelste ronde werd nog kort bekeken vanwege de gele vlag na de crash van Verstappen. Maar de wedstrijdleiding oordeelde dat Russell voldoende snelheid had verminderd. Verstappen bleef ongedeerd en start morgen vanaf de vijfde plaats. Australië scherpt de regels rond sociale media voor kinderen verder aan. De regering verdubbelt de maximale boete voor techbedrijven die het verbod op accounts voor jongeren onder de 16 jaar onvoldoende handhaven. Bedrijven riskeren voortaan een boete tot 99 miljoen Australische dollar, omgerekend zo'n 60 miljoen euro. Premier Albanese zegt dat er nog altijd te veel kinderen op sociale media actief zijn. De hittegolf in Europa blijft records breken. In Denemarken en Tsjechië zijn zaterdag de hoogste temperaturen ooit gemeten. In Denemarken liep het kwik op tot 37 graden, terwijl het in Tsjechië maar liefst 40,6 graden werd. Ook in andere Europese landen zijn de afgelopen dagen warmterecords gesneuveld. Zo noteerden Frankrijk en Duitsland de hoogste temperaturen ooit gemeten. In België en het Verenigd Koninkrijk werden records gevestigd voor de warmste junidag en de heetste nacht. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden kans op onweer met zware windstoten tot 100 km per uur. En grote hagelstenen en veel regen. Morgen wisselen zon en buien elkaar af bij 27 tot 32 graden. Vanaf maandag duidelijk minder warm.
2: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Zondag organiseert de Vogelbuurt van Aarle-Riksdel een uitgebreide garageverkoop. Vanaf 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags openen 26 adressen hun deuren en garages voor belangstellenden. U vindt er een divers aanbod, van gebruikte schatten tot items die zo goed als nieuw zijn. Kom langs om de beste deals te scoren en te genieten van het plezier van het snuffelen tussen al die openstaande garages. Bijzonder ongeval zaterdagochtend in Gemert. Rond 10:30 rukte hulpdiensten uit naar de Komweg. Een auto reed rechtdoor in een bocht, door een muur en landde op een kerkhof. Meerdere graven zijn hierdoor vernield. De mannelijke bestuurder is behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders spraken van hoge snelheid, waardoor auto's moesten uitwijken. De politie maakte een rapport op en is met de ziekenwagen meegereden. Een berger sleepte de zwaar beschadigde auto af. Het onderzoek naar dit incident loopt nog. Scouting Lieshout Maria Hout organiseert voor alle jonge avonturiers in de omgeving een open dag op zaterdag 4 juli. Speciaal voor kinderen die dol zijn op buitenspelen en ontdekken. Van 10 uur 's ochtends tot klokslag 12 uur 's middags kunnen ze naar hartelust de natuur verkennen, spannende spellen spelen en nieuwe vriendjes maken. Het is de perfecte gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met scouting. Aanmelden voor deze activiteit is helemaal niet nodig. Iedereen is van harte welkom om spontaan

0: spontaan langs te komen bij de blokhut Het Luidshonk aan de Herendijk in Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: OSR. Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
1: Martin Huibers.

Ja, binnenkort gaat de nieuwe LP van de Rolling Stones uitkomen. Dat is op 10 juli en die heet Foreign Tongues. We draaien er nog even iets uit het verleden. En dat heet Rock and the Hard Place. Een hele goede avond. Welkom in de avond door op de zaterdagavond. We danken Jorik voor het laatste gedeelte van OSR in de middag. En we hebben muziek van Lisa. Hier is Halleluja.

Het aantal zwaargewichten Run DMC. En ze kregen steun in dit geval van Jason Nevins. En It's Like That. En we hadden Lisa met Halleluja. Vanavond in het Spoorpark live in Tilburg. Clouseau en hun passie.

binnenkort is het de Johan Cruijff Arena weer helemaal gevuld. 4 dagen lang op 2, 4, 5 en 7 juli. Want dan staat hij in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Bruno Mars samen met B.O.B. en Nothing on You. En Van de Clouseau met Spassie. Vanavond dus op Spoorpark Live in Tilburg. Hier is Fleetwood Mac en de Songbirds.

0: Ryan.
1: I'm a fireball.
0: Pitbull en John Ryan met de Fireball. En Kiki D hadden we met I Forgot the Music in Me. Binnenkort een feestje dus voor het 250-jarig bestaan van de USA. En een heleboel artiesten hebben daar afgezegd. Het viel me al op dat ook deze nog op dit lijstje stonden. Milli Vanilli. Nou ja, Frank Farian is dood, dus echt zingen kunnen ze toch niet. Maar ze hebben ook afgezegd. Blame It on the Rain.

0: Grijs.
1: Ja, Prezema en Grijs. Een nummer dat eigenlijk van Nielsen is, maar dankzij De Beste Zangers een hele grote hit voor Jaap Prezema. En we hadden Milli Vanilli met Blame It on the Rain. Donna Summer op de zaterdagavond. Could It Be Magic?

AC/DC en de Thunderstruck. En we hadden Barry White met Can't Get Enough of Your Love. Zometeen de nieuwsberichten van 7 uur. Bij eerst de grote hit van Bente, 3-2-1.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. De bar in het Zwitserse Gran Montana, waar met oud en nieuw 41 mensen omkwamen, krijgt een nieuwe bestemming voor jongeren. Dat heeft de voorzitter van het kanton Wallis bekendgemaakt. De bar gaat niet meer open als uitgaansgelegenheid. Ook komt er een blijvend monument voor de slachtoffers van de brand. 41 personen overleefden het niet. 115 anderen raakten gewond. Flessen champagne met sterretjes kwamen te dicht bij het plafond, waardoor het geluidsisolerende schuim vlam vatte. Het noorden van Afghanistan is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6.0. De beving was ook voelbaar in de hoofdstad Kabul en in het noorden van Pakistan. Over schade en mogelijke slachtoffer is nog niets bekend. Afghanistan wordt vaker getroffen door zware aardbevingen door de ligging op meerdere breuklijnen in de aardkorst. Vorig jaar augustus was er nog een zware aardbeving in Noord-Afghanistan, ook met een kracht van 6.0. Daarbij kwamen duizenden mensen om het leven. De landelijke storing bij Rijkswaterstaat is grotendeels verholpen. De internetverbinding is hersteld en de eerste systemen werken weer. Bruggen, sluizen, tunnels en verkeerssystemen komen stap voor stap weer in bedrijf. Rijkswaterstaat checkt nog of alle systemen volledig functioneren en adviseert weg- en vaarweggebruikers alert te blijven.

0: maximaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pielrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Pielrond. Zondag organiseert de Vogelbuurt van Aarle-Rikstel een uitgebreide garageverkoop. Vanaf 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags openen 26 adressen hun deuren en garages voor belangstellenden. U vindt er een divers aanbod, van gebruikte schatten tot items die zo goed als nieuw zijn. Kom langs om de beste deals te scoren en te genieten van het plezier van het snuffelen tussen al die openstaande garages. De politie zoekt getuigen van een bedreiging in Gemert. Op donderdag 25 juni, omstreeks 11:15 ochtends, vond een incident plaats op het Ridderplein, ter hoogte van Gij en Ik. Omstanders waren daarbij aanwezig en zagen of hoorden de gebeurtenis. Heb jij iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie. Bel 0900 8844 of vul het contactformulier in op politie.nl. Alle informatie is van groot belang voor het onderzoek naar deze zaak. Zaterdag 4 juli staat Modderdag weer op het programma, georganiseerd door de Laarbeekse boeren. Vanaf 1 uur 's middags tot aan 5 uur kunnen kinderen zich helemaal uitleven in de modder aan de Lieshoutseweg 74A in Aarle-Rikstel. De Laarbeekse boeren hebben alles klaargezet. Een modderkeuken, diverse zwembadjes vol met modder en zelfs traptractoren voor de jonge avonturiers. Ouders worden opgeroepen hun kroost te stimuleren om lekker vies te worden. Dat hoort immers bij Modderdag. Voor de kinderen staan ranja en heerlijke spekjes klaar om op krachten te komen na al het modderspel. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek. Dit is OSR 920. Jij hoort bij ons.
4: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je. Altijd.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Deze week op Omroep Peelrand TV.
6: Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Peelrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Tekst TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppeelrand.nl en mis niks.
2: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
7: OSR 920. De avond door.
2: Martin Huibers.

was al een beetje moeilijk, dat zwijgen voor Henk Temmink en voor Henk Westbroek. Samen met de band Het Goede Doel en Zwijgen. Welkom terug in het laatste uur, de avond door op de zaterdagavond. Met de mannen uit Volendam, die zijn de Cats.

beleefde hit. OSR 920. 920.

Stilskin, de band van Ray Wilson, die in het najaar op 13 november live te zien is in de Bosuil in Weert. Dat is op een vrijdagavond. En de kaartjes zijn er nu al verkrijgbaar. Wat ervoor, ja, wat een afwisseling. Robert van Hemert uit de Hitparade met De Zandloopster. Ik wist snap op OCR 920. Do you see the light?

Danza Condoro van Don Omar featuring Lucenzo. Een van de grote Latin party hits uit 2010. Het nummer combineert reggaeton, condura, een Angolese dansstijl en de merengue. Daar hebben we alles gehad, ja. En we hadden daarvoor eveneens dansen, maar dan met de dijk op een vulkaan. He said the hollies, he ain't heavy, he's my brother.

prachtige stem van George Michael en de grote hits A Different Corner. En we hadden de Hollies met He Ain't Heavy, He's My Brother. En de zomerritten 2010 van Don Omar en Lucenzo, Danza Coduro. Hier is Pink Floyd op overzeg, The Brain Damage Eclipse.

tot slot hadden we nog even een schietgebedje van Madonna, Like a Prayer, en Lady Gaga met de paparazzi. Zometeen na het nieuws van 8 uur, dan start de muziektrein tot aan middernacht. Ik wens je nog een heel prettig weekend. En de temperaturen gaan vanzelf na het weekend een stukje naar beneden. We gaan eruit vandaag met Johnny en de Open Arms.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
1: Dit is ons thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. De Rotterdamse burgemeester Carola

0: twee opeenvolgende nachten zijn gepleegd in Almere. In de meest recente zaak werden een jongen en een meisje bij een skatebaan in Almere buiten hout onder bedreiging van messen beroofd van hun scooters en bezittingen. Een nacht eerder werd een vrouw op het spoorbaanpad overvallen. Ze moest haar scooter en spullen afstaan nadat een van de daders een vuurwapen op haar richtte. De politie onderzoekt of de twee zaken met elkaar verband houden en roept getuigen op zich te melden. De aanhoudende hittegolf in Frankrijk heeft geleid tot een sterke toename van het aantal verdrinkingen. Sinds het begin van de hitteperiode op 18 juni zijn zeker 74 mensen om het leven gekomen in het water. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Laurent Nunez zochten veel mensen verkoeling in rivieren, meren en vijvers, waar zwemmen vaak gevaarlijk is. De Franse regering roept inwoners opnieuw op uitsluitend te zwemmen op officiële en bewaakte locaties. Frankrijk beleefde deze week de heetste dagen die ooit in het land zijn gemeten. Bij een verkeersongeval in Terneuzen zijn vanmiddag 5 mensen betrokken geraakt. 2 auto's botsten op elkaar, waarna een van de voertuigen in een droge sloot belandde. 1 inzittende kwam bekneld te zitten, maar kon door de hulpdiensten worden bevrijd. Over de toestand van de slachtoffers is nog niets bekend. De politie is nog bezig met onderzoek naar de toedracht van het ongeluk en de voertuigen. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Zondag organiseert de Vogelbuurt van Aarle-Riksdel een uitgebreide garageverkoop. Vanaf 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags openen 26 adressen hun deuren en garages voor belangstellenden. U vindt er een divers aanbod, van gebruikte schatten tot items die zo goed als nieuw zijn. Kom langs om de beste deals te scoren en te genieten van het plezier van het snuffelen tussen al die openstaande garages. Bent u mantelzorger en zorgt u intensief voor een naaste? Dan weet u hoe zwaar dat kan zijn. Even eruit of vakantie nemen is niet altijd eenvoudig. Logeerhuis Plezant in Lieshout biedt hiervoor een uitkomst. Hier kan degene voor wie u zorgt tijdelijk logeren. Zo krijgt u als mantelzorger de broodnodige rust. Een korte adempauze helpt om daarna weer met nieuwe energie verder te zorgen. Logeerhuis Plezant is een veilige en gastvrije plek. Er is geen indicatie nodig. Een team van betrokken vrijwilligers en professionele zorgmedewerkers staat de klok rond klaar om de zorg tijdelijk over te nemen. Scouting Lieshout Maria Hout organiseert voor alle jonge avonturiers in de omgeving een open dag op zaterdag 4 juli. Speciaal voor kinderen die dol zijn op buitenspelen en ontdekken. Van 10 uur 's ochtends tot klokslag 12 uur 's middags kunnen ze naar hartelust de natuur verkennen, spannende spellen spelen en nieuwe vriendjes maken. Het is de perfecte gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met scouting. Aanmelden voor deze activiteit is helemaal niet nodig. Iedereen is van harte welkom om spontaan langs te komen bij de blokhut Het Luidshonk aan de Herendijk in Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920.
2: Muziektrein.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

mij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. De Servische president Aleksandar Vučić heeft vervroegde verkiezingen aangekondigd. Daarmee lijkt hij tegemoet te komen aan de belangrijkste eis van de protestbeweging, die al ruim anderhalf jaar actie voert tegen zijn regering. De demonstraties begonnen na het instorten van het dak van een treinstation in Novi Sad, waarbij 16 mensen om het leven kwamen. Volgens de demonstranten was dat een gevolg van corruptie en falend overheidsbeleid. Vučić zei dat hij nog een paar weken president zal zijn. Zijn huidige ambtstermijn loopt.

0: USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. In Zuid-Afrika loopt het geweld tegen migranten verder op, dat meldt NOS Nieuws. Een anti-immigratiebeweging eist dat mensen zonder geldige verblijfspapieren het land uiterlijk 30 juni verlaten. In aanloop naar die datum zijn huizen van migranten in brand gestoken en winkels geplunderd. Ook werd een man uit Malawi gelyncht na een protest. Volgens deskundigen wordt de onrust aangewakkerd door hoge werkloosheid en politieke spanningen. De politie in Berlijn heeft op een opvallende manier verkoeling geboden tijdens de extreme hitte. Twee waterkanonnen, die normaal worden ingezet bij ordeverstoringen, werden gebruikt om voorbijgangers nat te sproeien. Bij de Brandenburger Tor telde een agent via een luidspreker af, waarna een zachte waterstraal over het plein werd gespoten. Tientallen mensen maakten daar dankbaar gebruik van. De waterkanonnen reden later ook naar andere pleinen in de stad. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Zondag organiseert de Vogelbuurt van Aarle-Rikstel een uitgebreide garageverkoop. Vanaf 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags openen 26 adressen hun deuren en garages voor belangstellenden. U vindt er een divers aanbod, van gebruikte schatten tot items die zo goed als nieuw zijn. Kom langs om de beste deals te scoren en te genieten van het plezier van het snuffelen tussen al die openstaande garages. Zaterdag 4 juli staat Modderdag weer op het programma, georganiseerd door de Laarbeekse boeren. Vanaf 1 uur 's middags tot aan 5 uur kunnen kinderen zich helemaal uitleven in de modder aan de Lieshoutseweg 74A in Aarle-Rikstel. De Laarbeekse boeren hebben alles klaargezet. Een modderkeuken, diverse zwembadjes vol met modder en zelfs traptractoren voor de jonge avonturiers. Ouders worden opgeroepen hun kroost te stimuleren om lekker vies te worden. Dat hoort immers bij Modderdag. Voor de kinderen staan ranja en heerlijke spekjes klaar om op krachten te komen na al het modderspel. Bent u mantelzorger en zorgt u intensief voor een naaste? Dan weet u hoe zwaar dat kan zijn. Even eruit of vakantie nemen is niet altijd eenvoudig. Logeerhuis Plezant in Lieshout biedt hiervoor een uitkomst. Hier kan degene voor wie u zorgt tijdelijk logeren. Zo krijgt u als mantelzorger de broodnodige rust. Een korte adempauze helpt om daarna weer met nieuwe energie verder te zorgen. Logeerhuis Plezant is een veilige en gastvrije plek. Er is geen indicatie nodig. Een team van betrokken vrijwilligers en professionele zorgmedewerkers staat de klok rond klaar om de zorg tijdelijk over te nemen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.
1: Muziektrein.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920.
2: Het debat in het parlement van Georgië is uitgelopen op een massale vechtpartij. Tijdens de jaarlijkse regeringsverklaring van premier Irakli Kobakhidze ontstond de chaos nadat een oppositieparlementariër scherpe kritiek uitte op de premier. De woordenwisseling liep uit op een handgemeen tussen leden van de regeringspartij en de oppositie. De vechtpartij vond plaats tegen de achtergrond van een langdurige politieke crisis en maandenlange protesten tegen de regering die onder vuur ligt vanwege haar omstreden koers richting de Europese Unie. Steeds meer fietsers belanden na een ongeluk op de spoedeisende hulp. Maar een algemene helmplicht komt er voorlopig niet. Volgens Veiligheid NL werden vorig jaar 80.900 fietsers behandeld op de spoedeisende hulp. Vooral het aantal ongevallen met elektrische fietsen neemt sterk toe. Een fietshelm kan het risico op dodelijk hoofdletsel met ruim 70% verminderen, blijkt uit onderzoek van SWOV. Veiligheid NL pleit niet voor een helmplicht, maar kiest voor voorlichting, omdat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor zou zijn. Door de extreme hitte ligt het busverkeer van Hermes in Zuidoost-Brabant grotendeels stil. Een oververhitte oplaadinstallatie zorgt ervoor dat elektrische bussen niet kunnen worden opgeladen. Alleen buslijn 401 van en naar Eindhoven Airport blijft voorlopig rijden.

0: Onder het puin. Via een overheidswebsite wordt gezocht naar ruim 55.000 vermiste of onbereikbare mensen. Er zijn ruim 1600 buitenlandse hulpverleners in Venezuela aangekomen. Ook Nederlands heeft 2 teams van de USAR gestuurd om te helpen bij de reddingsoperaties. Dan nog het weer. Vanuit het zuiden komen er pittige onweersbuien aan. Mogelijk met flinke hagelstenen en harde windstoten. Vannacht blijft het minimaal 20 graden en waait het bijna niet. Morgen zonnige periode bij 27 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Zondag organiseert de Vogelbuurt van Aarle-Rikstel een uitgebreide garageverkoop. Vanaf 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags openen 26 adressen hun deuren en garages voor belangstellenden. U vindt er een divers aanbod, van gebruikte schatten tot items die zo goed als nieuw zijn. Kom langs om de beste deals te scoren en te genieten van het plezier van het snuffelen tussen al die openstaande garages. De politie zoekt getuigen van een bedreiging in Gemert. Op donderdag 25 juni, omstreeks 11:15 ochtends, vond een incident plaats op het Ridderplein, ter hoogte van Gij en Ik. Omstanders waren daarbij aanwezig en zagen of hoorden de gebeurtenis. Heb jij iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie. Bel 0900 8844 of vul het contactformulier in op politie.nl. Alle informatie is van groot belang voor het onderzoek naar deze zaak. Bent u mantelzorger en zorgt u intensief voor een naaste? Dan weet u hoe zwaar dat kan zijn. Even eruit of vakantie nemen is niet altijd eenvoudig. Logeerhuis Plezant in Lieshout biedt hiervoor een uitkomst. Hier kan degene voor wie u zorgt tijdelijk logeren. Zo krijgt u als mantelzorger de broodnodige rust. Een korte adempauze helpt om daarna weer met nieuwe energie verder te zorgen. Logeerhuis Plezant is een veilige en gastvrije plek. Er is geen indicatie nodig. Een team van betrokken vrijwilligers en professionele zorgmedewerkers staat de klok rond klaar om de zorg tijdelijk over te nemen. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920.

Lekker vrolijk aan het begin van deze hele warme zaterdagavond. Zeg dat waren de heren van de Marmalade met Opladi, Oplada. De muziekterrein 30 nog door tot aan 12 met om 10:30 een leuke 12 inch op te gaan dansen. Ondanks het warm weer gaan we het toch doen. En om 11:30 gaat al uiteraard onze jukebox open. Maar nu eerst Genesis, Jesus, He Knows Me. En zometeen de blues van Nederlandse bodem, Huey and the Business.

Computer Blizzards app voor eentje uit de jaren 60. Heb ze de afgelopen weken nodig gehad, de zonnebril. Zij heeft er een liedje over gemaakt, heel lang geleden. Tracy Ullman, ze zingt namelijk over de sunglasses.

Hij bracht een mooi album uit, dat heette Silk Degrees, Ball Skags. In de midden van de jaren 70 was de Lido Shuffle, afgegaan door twee showmen die wij kennen van Breakaway. Deze keer zongen ze Sunglasses. En hier zijn de Baseballs.

tomber la chemise. En dan voor de Beatles met Nowhere Man. Tijd om te gaan dansen, het is 10:30 geweest. Hier is Sis Fletch met de 12-inch van Thinking of You.

die volgens mij eind vorig jaar is overleden. Deze Lou Quist, die in Nederland en niet echt zo bekend, maar in Amerika en Engeland daarentegen wel met groot hits. Dit was I'm Gonna Make You Mine. En daarvoor hebben we lekker gedanst, bijna 5 minuten lang met Sister Sledge en Thinking of You. Vinyl, daar gaan we het over, 12 inch. Morgen vanaf 10 uur weer de Vinyl Studio bij OSR 920 tot aan 6 uur. Billy Joel, James, hier zometeen The Cure. En we gaan de dames Lois Lane laten horen. James.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920.
2: Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zegt na de komende verkiezingen een brede nationale coalitie te willen vormen. In een tv-toespraak verklaarde hij geen rechts- of linkskabinet na te streven en ook niet afhankelijk te willen zijn van Arabische partijen. Netanyahu leidt momenteel de meest rechtse regering uit de Israëlische geschiedenis, samen met extreemrechtse partijen. Die samenwerking zorgt regelmatig voor spanningen, onder andere over het beleid ten aanzien van de bezette westelijke Jordaan-oever. De verkiezingen moeten voor eind oktober plaatsvinden. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekhoorn.

0: hard op en is met de ziekenwagen meegereden. Een berger sleepte de zwaar beschadigde auto af. Het onderzoek naar dit incident loopt nog. De politie zoekt getuigen van een bedreiging in Gemert. Op donderdag 25 juni, omstreeks 11:15 ochtends, vond een incident plaats op het Ridderplein, ter hoogte van Gij en Ik. Omstanders waren daarbij aanwezig en zagen of hoorden de gebeurtenis. Heb jij iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie. Bel 0900 8844 of vul het contactformulier in op politie.nl. Alle informatie is van groot belang voor het onderzoek naar deze zaak. Zondag organiseert de Vogelbuurt van Aarle-Riksdel een uitgebreide garageverkoop. Vanaf 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags openen 26 adressen hun deuren en garages voor belangstellenden. U vindt er een divers aanbod, van gebruikte schatten tot items die zo goed als nieuw zijn. Kom langs om de beste deals te scoren en te genieten van het plezier van het snuffelen tussen al die openstaande garages. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Wat je ook doet, of waar je ook gaat, neem je radio overal mee. OSR is in het weekend meer dan de moeite waard. Welkom, dit is een nieuw uur.
2: OSR 920.
1: Muziektrein. Tom Holland.

luisteren naar Hannah The Radio. De band heette The Radio. Het liedje heette Jack and Jill. En dat was hun eerste hit eind van de jaren 70. En ze hadden een aantal hele grote volgen, zelfs ook nog in de begin jaren 80. Jaren 50, hier is Peggy Lee met Fever. Zometeen Diesel, die zelfs in Amerika in de hitparade stond met Sausalito, Summer Night.

misschien heb je je vakantie nog te goed. En dan ga je misschien met het vliegtuig gaan. Dan kom je vanzelf op het vliegveld terecht. En daar maakt er zijn liedje over de motors met Airport. En dan vallen we Jacques Dutronc en Ilias Tenkeur, Paris Cévennes. Zometeen gaat onze jukebox open. Nu eerst Man for Man.

Marco was toch niet van vakantie momenteel. Ik zag dat hij afgelopen week op Curaçao zat. Dat is ook wel mooi natuurlijk. In het kader van de vakantie waar we het net over hadden. En de Man for Man en Pretty Flamingo. En jawel, de jukebox die gaat open met te beginnen Trini Lopez en I'm Coming Home, Cindy.

Eyes Without a Face van Billy Idol. Daarvoor hebben we onze collega Palmer en A Lucky Man. Afgelopen woensdag werd bekend dat de Britse Canadese zanger David Clayton Thomas overleden is. Hij is 84 jaar geworden. Hij maakte deel van de band Blood, Sweat and Tears. Die heb ik ooit live gezien toen Jan Vis Back to the 60s organiseerde in de jaren 80 en de jaren 90. Ze hadden een drietal hits. Niet zo'n hele grote, maar wel heel kenmerkende muziek voor de jaren 60. Deze gaan we speciaal draaien nu. You've Made Me So Very Happy.

We Found Love van The Third World. En daarvoor Bloodsweat and Tears. En You've Made Me So Very Happy. Een groep die ik zei, die maakte best wel indruk. Een grote blazerspartij hadden ze bij toen ze live optraden. En dat was wel bijzonder. Eens even kijken. We hebben nog tijd voor een paar liedjes. En daarna is het tijd voor het nieuws van 12 uur. En dan morgen vroeg vanaf 8 uur Mark Peters. En vanaf 10 uur het vinyl gebeuren hier bij Jongens R920. Stevie Wonder staat nog te wachten. En nu eerst deze van de band Leave and Wonder Woman.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920.
2: Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
1: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn vrijdagavond rond 6:30 gealarmeerd voor een ongeval aan de Lange Dreven in Lieshout. Ter plaatse bleek dat jongeren een soort glijbaan hadden gemaakt die in het kanaal uitkwam. Een man ging daarvan af en raakte gewond aan zijn been. De brandweer heeft de man met een vacuümmatras naar boven getild. Hij is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend waardoor de man het letsel aan zijn been opliep. De politie heeft de overige mannen verzocht weg te gaan en het gevaar van de constructie duidelijk uitgelegd. Zondag organiseert de Vogelbuurt van Aarle-Riksdel een uitgebreide garageverkoop. Vanaf 9 uur 's ochtends tot 2 uur 's middags openen 26 adressen hun deuren en garages voor belangstellenden. U vindt er een divers aanbod, van gebruikte schatten tot items die zo goed als nieuw zijn. Kom langs om de beste deals te scoren en te genieten van het plezier van het snuffelen tussen al die openstaande garages. Bijzonder ongeval zaterdagochtend in Gemert. Rond 10:30 rukte hulpdiensten uit naar de Komweg. Een auto reed rechtdoor in een bocht, door een muur en landde op een kerkhof. Meerdere graven zijn hierdoor vernield. De mannelijke bestuurder is behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Omstanders spraken van hoge snelheid, waardoor auto's moesten uitwijken. De politie maakte een rapport op en is met de ziekenwagen meegereden. Een berger sleepte de zwaar beschadigde auto af. Het onderzoek naar dit incident loopt nog. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand.

0: 2-0. Non-stop OSR. OSR.
1: Dit is OSR 920. Met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920. Ruim 100 kinderen van 12 jaar en jonger zijn de afgelopen 5 jaar via Snapchat slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws op basis van rechtbankuitspraken. In 19 zaken kwam het tot fysiek seksueel contact, waaronder 6 verkrachtingen. Deskundigen waarschuwen dat jonge kinderen nog altijd eenvoudig een account kunnen aanmaken, ondanks de minimumleeftijd van 13 jaar. Een medewerker van het festival Concert at Sea blijft uit voorzorg een nacht in het ziekenhuis na een blikseminslag bij het festivalterrein. Volgens de organisatie maakt de medewerker het goed. In totaal kregen 10 medewerkers last van de gevolgen van de inslag. De blikseminslag veroorzaakte ook technische problemen op het festivalterrein. Daardoor begon het optreden van bankzitters later dan gepland. Na een korte onderbreking kon het programma worden hervat. Het KNMI heeft code oranje afgegeven voor heel Nederland vanwege zware onweersbuien. Er is kans op hagelstenen van 2 tot 5 centimeter, windstoten tot 100 km per uur en lokaal tot 40 mm regen in korte tijd. Het weer kan leiden tot schade, gevaarlijke verkeerssituaties en wateroverlast. De waarschuwing geldt tot morgenochtend 4 uur. In Limburg blijft daarnaast ook code oranje van kracht vanwege de aanhoudende hitte. Venezuela is opnieuw getroffen door een aardbeving. De beving had een kracht van 5,6 en vond plaats voor de noordkust in vrijwel hetzelfde gebied waar donderdag 2 verwoestende aardbevingen plaatsvonden. De reddingswerkzaamheden na de eerdere bevingen zijn nog altijd in volle gang. Het officiële dodental staat inmiddels op 1430, maar duizenden mensen worden nog vermist. Deskundigen vrezen dat het uiteindelijke aantal slachtoffers de komende dagen verder zal oplopen. Dan nog het weer. Er trekken stevige onweersbuien met zware windstoten, grote hagelstenen en plaatselijk wateroverlast over het land. Morgen af en toe zon, in het zuidoosten later weer kans op onweer. Het wordt dan 27 tot 32 graden.
3: Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pielrond, regiobreek.
4: Dit is Mark de Vries met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De hulpdiensten zijn vrijdagavond rond 6:30 gealarmeerd voor een ongeval aan de Lange Dreven in Lieshout. Ter plaatse bleek dat jongeren een soort glijbaan hadden gemaakt die in het kanaal uitkwam. Een man ging daarvan af en raakte gewond aan zijn been. De brandweer heeft de man met een vacuümmatras naar boven getild. Hij is vervolgens per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Het is niet bekend waardoor de man het letsel aan zijn been opliep. De politie heeft de overige mannen verzocht weg te gaan en het gevaar van de constructie duidelijk uitgelegd. Scouting Lieshout Maria Hout organiseert voor alle jonge avonturiers in de omgeving een open dag op zaterdag 4 juli. Speciaal voor kinderen die dol zijn op buitenspelen en ontdekken. Van 10:00 ochtends tot klokslag 12:00 middags kunnen ze naar hartelust de natuur verkennen, spannende spellen spelen en nieuwe vriendjes maken. Het is de perfecte gelegenheid om op een laagdrempelige manier kennis te maken met scouting. Aanmelden voor deze activiteit is helemaal niet nodig. Iedereen is van harte welkom om spontaan langs te komen bij de blokhut Het Luidshonk aan de Herendijk in Lieshout. De politie zoekt getuigen van een bedreiging in Gemert. Op donderdag 25 juni, omstreeks 11:15 ochtends, vond een incident plaats op het Ridderplein, ter hoogte van Gij en Ik. Omstanders waren daarbij aanwezig en zagen of hoorden de gebeurtenis. Heb jij iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie. Bel 0900 8844 of vul het contactformulier in op politie.nl. Alle informatie is van groot belang voor het onderzoek naar deze zaak. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
0: OSR 920. Non-stop OSR.

creeping in, I can feel you slowing down.